0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl.

0: aan de slag, ook zonder diploma.
1: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
2: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
3: Vanaf onze antennes op het dak van het aquarium in Grauw. Straalt Radio Seabreeze nostalgie af voor jou.

at 10 p.m. Feel the 70s with Roger Dudman. 70s Soiree at Seabreeze AM.

0: nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij

0: tuig, maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal €120.000 buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook €65.000 schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemers.

0: verzekering. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook

0: af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
10: De Radio Seabreeze t-shirts.
11: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
10: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
11: Ga dus snel kijken en bestel.
10: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
12: Radio Seabreeze. 1098 or 1395 AM.

This is Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. 6 Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. Volgens de staten claimt OpenAI dat ChatGPT veilig is, maar het programma zou gevaarlijke medische adviezen geven en zelfs kinderen aansporen om zelfmoord te plegen. De 6 staten willen dat OpenAI de werking voor jonge gebruikers aanpast. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das Bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. 3 jaar geleden bleek het te gaan om nazi-roofkunst. Het is daarna teruggegeven aan de nazaten van de Amsterdamse Joodse naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein, die het schilderij in 1927 kocht. In 1940 werd het door de Duitsers in Amsterdam geconfiskeerd. Onrust in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. Die werd vervolgens bekogeld met bakstenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. De bewoners van Floradorp kregen gisteren een brief van burgemeester Halsema, waarin hun alternatieve plan voor het traditionele oudejaarsvuur werd afgewezen. Mogelijk was dat de aanleiding voor de onrust. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, woedt een grote uitslaande brand in een autobedrijf. Volgens de veiligheidsregio brak het vuur rond 3:30 uit. Er komt veel rook vrij. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweerkorpsen uit de omgeving verlenen assistentie bij de brand in Berkel en Roderijs. Het weer. De komende uren wat sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
8: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
9: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Sea Breeze. 1098 en 1395.
1: Remember? Lying on the beach in the sun.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Zes Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. Volgens de staten claimt OpenAI dat ChatGPT veilig is, maar het programma zou gevaarlijke medische adviezen geven en zelfs kinderen aansporen om zelfmoord te plegen. De zes staten willen dat OpenAI de werking voor jonge gebruikers aanpast. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. 3 jaar geleden bleek het te gaan om nazi-roofkunst. Het is daarna teruggegeven aan de nazaten van de Amsterdamse Joodse naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein, die het schilderij in 1927 kocht. In 1940 werd het door de Duitsers in Amsterdam geconfiscateerd. Onrust in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. Die werd vervolgens bekogeld met bakstenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. De bewoners van Floradorp kregen gisteren een brief van burgemeester Halsema, waarin hun alternatieve plan voor het traditionele oudejaarsvuur werd afgewezen. Mogelijk was dat de aanleiding voor de onrust. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, heeft een grote uitslaande brand een boerderijloods met auto's in de as gelegd. Er komt veel rook vrij. De brandweer adviseert om ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen. De boerderijloods in Berkel en Roderijs moet als verloren worden beschouwd. Ook zijn auto's beschadigd. De brand veroorzaakt stankoverlast tot in Zoetermeer. Het weer. De komende uren wat sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: www.meister.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: ook zonder diploma.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Martin.
6: Hallo Martin.
5: Hallo.
7: Hallo. Zeg mannetje van...

Cyndi Lauper met Girls Just Wanna Have Fun uit 84. Geschreven door Robert Hazard, die in 1979 niet meer wist te scoren. En het leek er aanvankelijk op dat ook de cover van Cyndi het niet zou halen. Martin's Music Show. Donderdag, goedemorgen.

Je hebt er niks aan, maar ik leef met je mee. Als het allemaal even niet zo lekker gaat. De Bee Gees hadden we met Tragedy uit 1979. Blondie daarvoor met Denise uit 1978. En de eerste was van de Spinners. Rubberband Man uit 1977. Je hoort een bloemlezing uit 50 jaar pophistorie bij Seabreeze.

Mintje, doorbreek ik de stilte. Del Shannon hadden we met Keep Searching uit 1965. Nancy Sinatra daarna, die is boodzaamheid voor Walking uit 1966. En de laatste was van Herman's Hermits, There's a Kind of Hush uit 1967. En dit is 40 plus extra belegen, 7:30 AM op 1395.

donderdagmorgen. En van die gouden hits krijg je nooit genoeg. Kenny Loggins hoorde je als laatste. This is it uit 1980. De gigantjes daarvoor. Yaki Taki Oa uit 1985. En de eerste was van Mike and the Mechanics. The Living Years was een hit in 1989. Een lief liedje nu.

Als ik het zou weten, dan zou ik het je wel vertellen. Aretha Franklin was dat, Who's Coming Home uit 1986. De Outsiders hadden we daarvoor met Monkey on Your Back uit 1967. En de eerste van de laatste die was van de Poppies. Isabel, Je T'aime uit 1972. Ik heb er nog twee voor je, voor het nieuws. Tori Amos met Cornflake Girl uit 1994. En de Jay Giles Band met Centerfold uit 1982. Heel veel plezier, ook vandaag weer met de collega's. Graag tot morgenochtend en dank voor de klandizie.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Overstromingen in de Turkse stad Istanbul hebben zeker 2 slachtoffers geëist. De overstromingen zijn veroorzaakt door zware regen. Straten staan blank en er waren aardverschuivingen. Een jongen van 14 kwam om toen hij door snelstromend water in een put getrokken werd. Een volwassen man werd ook meegesleurd. Er kwam hart en val. Hij overleed in een ziekenhuis. De scholen blijven vandaag dicht. Motorfietsen en scooters mogen de weg niet meer op in Istanbul. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Als steun voor het centrum uitblijft, valt over 2 weken het doek. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn ministeries en andere gebouwen beschadigd door studenten. Ze betogen tegen gestegen studiekosten en corruptie binnen de overheid. Gisteren gingen voor de 2e dag op rij 10.000 betogers de straat op. Ze eisen het vertrek van premier Rama. De betoging sloeg om in geweld. Diverse overheidsgebouwen werden vernield of in brand gestoken. Behalve in Albanië waren er ook studentenprotesten in Frankrijk en het Franstalig deel van België. Een nieuwe brug tussen Noord-Korea en China is vanmorgen in gebruik genomen met 12 jaar vertraging. De brug over de rivier Yalu verbindt het Chinese Dandong met Sinuiju aan de Noord-Koreaanse kant. De nieuwe brug van 3 kilometer en 4 rijbanen was in 2014 al zo goed als af. Maar Noord-Korea sloot die telkens niet aan op het eigen wegennet. China is de belangrijkste handelspartner voor Noord-Korea. Maar de regering in Pyongyang zoekt ook steeds meer toenadering tot Rusland. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicapten.

0: En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
2: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

Back to Where You Once Belong. Natuurlijk hoorden we de Beatles en ook medewerking van de vijfde Beatle. En dat was Billy Preston, vrienden. Goedemorgen, het is donderdag en het is 15 oktober. We hebben weer een nieuwe dag voor de boeg. We moeten weer

ik bedank natuurlijk weer Martin van Kampen voor de Morning Music Show hiervoor. En nu natuurlijk weer draait met Anne Zijlstra tot aan 9 uur. Straks de nieuwe opgave van de Morgensterren, 8:30, de oude nieuwsfeitjes. 8:40 krijg je de oplossing Morgenster. En natuurlijk weet je het gewone recept, koffie, brood en jij uit bed. We lopen langzaam aan weer naar het weekend. En voor je het weet zit je weer heerlijk te genieten van je vrije dagen. Maar voor het zover is, nog eruit. Morgen vrijdag natuurlijk. En wij gaan naar de muziek. Hier zijn de Traveling Wilburys. En Handle with Care.

1988 ken je ze nog, de Traveling Wilburys onder leiding van Jeff Lynne, samen met Roy Orbison, Tom Petty en Bob Dylan. En helaas zijn Roy Orbison en Tom Petty en ook George Harrison natuurlijk niet meer onder ons. Ja, dat is part of life, zullen we maar zeggen. En wat ook part of life is, dat is natuurlijk Radio Seabreeze met iedere ochtend eruit. We gaan naar ABBA, 1981 van het album The Visitors. En dit is 2 for

0: Yaggedy-yag, yaggedy-yag.
1: 1958, de Coasters. Ja, dit was een fantastisch leuk plaatje toen de tijd. Jaggedy Jag heet dat, vrienden. Even een kleine zijsprong back to the 60s. Ja, eigenlijk eind 50s met de Coasters. Naar de volgende plaat kijken we weer even naar de nieuwe opgave van de Morgenster. Hou pen en papier bij de hand, want je krijgt van mij weer een aantal aanwijzingen. We gaan naar 1987 met de groep White Snake. Hiervoor speelde Ad van den Berg in Vandenberg, weet je nog, met Burning Heart. En in deze band kwam hij helemaal tot zijn recht en hij schreef deze plaat tot een hit. Is This Love?

prachtig, deze White Snake. Is This Love natuurlijk Atje van den Berg, ooit bekend geworden in de band Vandenberg. We zijn 8:20, vrienden. Het is alweer zo laat. Ja, ja. We zijn toe aan de Morgenster. Iedere ochtend krijg je van ons een aantal aanwijzingen en verzoeken. Dit keer een artiest geboren in Roemenië. 30 augustus 1949. Hij is een zogenaamde volksduitser. En hij heeft maar één grote hit gehad. Hij heette trouwens Peter Alexander Makkay. Ja, en eigenlijk mag ik niet te veel vertellen. In 63 verhuisde namelijk Makkay en zijn ouders van Transylvania naar Duitsland. En in datzelfde jaar startte hij namelijk zijn eerste bandje The Dukes, nadat hij zijn studio had voltooid en begon met optreden. Weet jij wie wij zoeken? Hij is eigenlijk van origine later slagerzanger geworden. En ja, hij werd ook nog steeds herinnerd aan die ene grote hit van de zomer 1969. Straks hoor je wie wij zoeken. En als je het al weet, hou het even vast en hou het ook voor je. We gaan weer over naar de muziek. Wings, 1977. Het album was London Town. En ik draai het gelijk.

Iemand had hem het ooit verteld dat hij heel goed kon zingen. En dat hij ook nog een beetje een echte entertainer was. En hij kwam natuurlijk van Terschelling, onze eigen Hessel. Dat brengt ons bij ruim 8:30 op deze ochtend. En dan zijn we toe aan de oude nieuwsfeiten. We gaan even kijken wat het allemaal ons brengt door de decennia heen, dat oude nieuws. We gaan naar 1604. In het sterrenbeeld Ogierus, dat is de slangendrager, ontdekt Johannes Kepler, na wat later blijkt, de laatste supernova in onze Melkweg. En dan 1888, het eerste nummer van National Geographic Magazine verschijnt. 1933, op de vlucht voor het Duitse nazisme emigreert een natuurkundige Albert Einstein naar de Verenigde Staten. In 1973, de organisatie van olieproducerende landen, de OPEC, begint een olieboycott tegen de landen die Israël steunde in diens oorlog tegen Syrië. Ja, 1973, dat kan zomaar heden ten dagen zijn. 1979, Moeder Teresa van India ontvangt de Nobelprijs voor de Vrede in 1979. 1985 dan, het Amerikaanse computerbedrijf Intel presenteert de eerste 32-bit CPU, oftewel de 80386. Op basis van deze processor zullen geavanceerde homecomputersystemen worden ontwikkeld. Laatste berichtje dan, het Internationaal Olympisch Comité in 1986 bepaalt dat de Olympische Spelen in 1992 worden gehouden in Barcelona en Amsterdam. Huilt, ja, jammer. Het ging aan hun neus voorbij, die Olympische Spelen. Het was allemaal geschiedenis. Dat staat een beetje centraal rond deze tijd in Deruit. We gaan weer naar de muziek, naar 1977 met... Ja,

heerlijk, die plaat om even terug te horen. 1977, Fleetwood Mac. En we blijven inderdaad even hangen in 1977. Want ook het Eurovisie Songfestival van dat jaar had een Franse winnares. Ja, dat is een klein bruggetje. Heeft niks met Fleetwood Mac te maken, maar ik vond het wel leuk gevonden. Die had een liedje dat ging over een vogel en het kind. En ze won er ook nog het Songfestival mee. Hier is ze met haar L'Oiseau et

Formatie Spiller uit 2000. Nee, het plaatje blijft niet hangen, vrienden, want dit was gewoon Groove Yet. Ja, 2000. Waar is de tijd gebleven? We zijn toe aan de oplossing van de morgenster, vrienden. En wij zochten natuurlijk Peter Maffay. Had je natuurlijk goed, hè? Peter Maffay. 1963 verhuisde ze uit Roemenië naar Duitsland. En hij startte toen een bandje. En pas 6 jaar later had hij zijn grootste hit namelijk. Want zijn carrière begon eigenlijk met deze plaat, Doe. De single werd in 1970 een gigantisch groot succes. En is een van de grootste hits uit de jaren 70. Het nummer stond namelijk 28 weken maar liefst in de Duitse hitparade. En het lied werd in 1971 opnieuw uitgebracht. En stond toen in Nederland weer 5 weken. En in België 4 weken op de eerste plaats van de hitlijsten. Hij is er onsterfelijk mee geworden, deze Peter Maffay. Later werd hij nog een verwend skier. En hij trad nog steeds. En hij treedt nog steeds op. Met deze fantastische plaat uit 69. Peter Maffay. Und

Wat een heerlijke morgenster op deze 15 oktober, vrienden. We schrijven donderdag en we gingen naar 1970 met z'n allen met Peter Maffay. Und du. Legendarisch natuurlijk. Het is een cultplaat. Ja, en van 1970 gaan we gewoon 12 jaar vooruit. En dan komen we bij Henny Vrienden. En we komen bij, ja, dat was ook alweer Ernst Jans. Natuurlijk heb ik het over Doe Maar. En deze is Belle Hélène.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden en al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige perioden bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
10: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts. Ze zijn te koop in onze winkel op de website. En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop. Ga dus snel kijken en bestel. Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.

Drives Me Crazy, 1987. The Fine Young Cannibals, een Britse band. De naam is afgeleid van een film die uitkwam met Natalie Wood en Robert Wagner. Het begint van Maatwerk in de Muziek. Het is donderdag en tot 10 uur ben ik weer bij je. En natuurlijk, we kwamen er weer uit. Ja, het programma eruit. Vanochtend met Anna Zijlstra. En wij gaan door met Mutt, Dynamite.

1981 trad Johnny Cash op in Ahoy, Rotterdam met zijn legendarische Johnny Cash Show voor het programma Tros Country van Gerard de Vries. Radio Seabreeze brengt deze show nog één keer in twee afleveringen op de donderdagavond tussen 8 en 9 uur in het programma Giddy Up Country. Donderdag 15 oktober brengen wij deel 1. Donderdag 22 oktober deel 2, de Johnny Cash Show.

natuurlijk draaide ik Johnny Cash, The Ring of Fire. Vanavond dus in Kitty of Country, aan die special bij Tom Polderman. En wij gaan door, Nederlandstalig, nou eigenlijk Belgisch natuurlijk. Clouseau en de Nobelprijs.

Rousseau en de Nobelprijs. En die krijgen ze bijna voor de muziek. Sinds Beste Zangers krijgen ze steeds meer aandacht. En ik ben het er helemaal mee eens. En we blijven even in België, want Wantonton is een Belgische popgroep uit de jaren 80. En in 1988 hadden ze een nummer I Lie, I Cheat.

nummer uit 1989. Something Jumping Into Your Shirt van Malcolm McLaren. Hij heet eigenlijk Malcolm Robert Andrew McLaren. Hij was een Engels kunstenaar, impresario, muziekproducent en muzikant. En misschien ken je hem wel, want hij werd vooral bekend als de manager van de punkband The Sex Pistols. Je bent weer helemaal bijgepraat en wij gaan naar Nederland. Anita Meijer, Why Tell Me Why.

1981. Everything, a little thing she does is magic. The Police natuurlijk. En we gaan naar 1976. Sandy, een nummer van de Hollies.

een lekkere plaats. Lekker een kop koffie in je hand en luisteren naar de Hollies uit Sandy. En we gaan naar de Little River Band. Cool Change.

The Little Rebel Band en Cool Change. En jij luistert naar Maatwerk in de Muziek, Radio Cybris. Jazeker, we zijn er 7 dagen in de week, 24 uur per dag. En we zullen doorgaan. En toen dacht ik, ach, Ramses Shaffi.

nummer Lyrics uit 1973 van de Nederlandse symfonische rockband Kayak natuurlijk. En we gaan naar 1984. Jennifer Rush, The Power of Love.

1984. Een geweldige zang van Jennifer Rush. The Power of Love. En dan kijken we de klok. Ja, we zijn toe aan het laatste nummer. Want de koffie pruttelt weer bij Tom Polleband. Koffiekop leidt natuurlijk. En ik ben er morgen weer vrijdag tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En die laatste plaat heb ik gekozen. Earth, Wind and Fire. Let's Groove. En een live optreden. Maak het van je dag. En wie weet treffen we elkaar morgen natuurlijk aan de radio. Radio Series. Niet vergeten.

0: met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden. En al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op Andymeister.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Ja, Studio 3 die trilt op zijn grondvesten, luister vrienden, jawel. Staan hier achter mij zo'n 30 mensen te dansen en dat is toch leuk om te weten. De Dancing Queen van ABBA, wat een heerlijke plaat, hè.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel.
0: Heel veel gezelligheid, een bijzonder goede donderdagmorgen, ja. Het is alweer donderdag, we gaan te snel, het is onvoorstelbaar. Ja, voor je het weet, dan zitten we alweer bij Sinterklaas en dan zitten we alweer bij de kerst en gaan zo maar door. Ja, u weet ook ongetwijfeld dat we gisteren een spelletje de vraag van vandaag gepresenteerd hebben en gespeeld hebben. En dat is toch weer leuk, hè, want er zijn ongetwijfeld weer winnaars van. Maar ik kan niet vertellen wie de winnaars zijn van gisteren, want ja, het programma Koffie Complete, dat is afgelopen dinsdag opgenomen voor vandaag. En dat heeft te maken met wat privé dingen die ik heb, waardoor ik geen tijd had om vandaag het programma te doen. Dus ik heb het eerder opgenomen en ja, ik weet dus nog niet wat de uitslag is van de winnaars en gaan zo maar door. Maar dat hoort u aanstaande zondag. Dan ga ik u vertellen wie er gewonnen heeft afgelopen woensdag, gisteren dus. Ja, het klinkt allemaal gek hoor, want als ik een dag, oh ja, ik moet dus in het verleden gaan praten terwijl het heden nog moet komen. Het klinkt allemaal raar. Maar goed, oké. Okay. Radio Siebris, gezelligheid kent geen tijd. Ik heb hier een hele mooie plaat van, ja, hoe kan het ook anders? De motors, en ze nemen u mee naar het vliegveld. Ja, ja, leuk hè?

0: over motors aanrijden, leuke vrienden. Jawel, en ze gingen naar de airport toe. Ja, om op vakantie te gaan. Maar ja, ze mochten de motoren niet meenemen. Het wisten allemaal wat. Dit was een groep De Motors. En ja, het nummer Airport. En dat is toch mooi, hè?
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie koffie compleet.
0: En over een lekker bakje koffie compleet gesproken, lieve luistervrienden. Luister en huiver, hier is Andy Vogt.
3: Jij bent daar!

zijn oldies zender. En we gaan ook even naar die Old Callahan toe met Bezer en Meerlijk. Een live opname trouwens van dit nummer.

0: lekker. Ja, ja, jongens, ik hoor het wel. Ik hoor het allemaal wel. Ja, heerlijk. De hele bemanning van Radio Sieber die zong het liedje mee. De Radio Sieber's BZN-zangers. En wat hebben ze er wat leuks van gemaakt? Laten we eerlijk zijn.
1: Er is niet.

0: Ja, het Sanko van Radio Sievers is inmiddels weer naar huis gegaan. Ze zijn de trap afgegaan en bomber de bom hoorde ik net. Er viel er eentje de trap af. En dat was allemaal gezellig hoor. En hier is Frank Galan. Oh, vagabundo. Wat een vagabond, hè.
1: La noche se fue volando.

0: gewoon Frank Galan. Hij komt uit België vandaan en brengt fantastische Spaanse muziek. En ja, het lijkt allemaal een beetje op Julio, eerlijk is eerlijk.
1: Radio Seabreeze. Put your radio on. Radio Seabreeze. Put your radio on. Radio Seabreeze. Put your radio on. Radio Seabreeze, put your radio.
0: Ah joh, die staat dan op 1098 en 1395 AM en live.radioseabreeze.nl. Wat wil je dan meer? We nemen u even gezellig mee naar Curaçao, laatste vrienden wel met ja, Humphrey Basilio. Nou, niet dat u

0: Wat zou er gebeuren? Hij gooit de bacillen rond en wie weet krijgt hij wel allemaal griep. Je zou best wel kunnen.
1: Goedemorgen.
2: Nacht met Tom Bom.
0: Morgen ook trouwens hoor.

In 1981 trad Johnny Cash op in Ahoy, Rotterdam met zijn legendarische Johnny Cash Show voor het programma Tros Country van Gerard de Vries. Radio Seabreeze brengt deze show nog één keer in twee afleveringen op de donderdagavond tussen 8 en 9 uur in het programma Giddy Up Country. Donderdag 15 oktober brengen wij deel 1. Donderdag 22 oktober deel 2, de Johnny Cash Show.

Deel 1 van de legendarische Johnny Cash Show, welke in 1981 is opgenomen en uitgezonden onder andere door Tras Country van Gerard de Vries, luistervrienden. Het programma werd destijds gebracht in Ahoy, Rotterdam. En ja, dat klonk fantastisch, eerlijk is eerlijk. Het was het duurde langer dan een uur, vele maanden langer dan een uur. En dat is derhalve de reden dat ik besloten heb om het in twee delen uit te zenden. Vanavond deel 1 en volgende week dus deel 2. Wat wil je dan meer?

Ja, zeker weten. Een fantastisch mooi nummer van Apollo 100. En het nummer heet Joy. Ja, en u weet natuurlijk allemaal wel dat Johann Sebastian Bach het nummer oorspronkelijk ontworpen heeft. En dat is later in door Joy, door Apollo 100 nog eens een keer helemaal opnieuw in een nieuw jasje gestoken. En die klonk fantastisch hoor, eerlijk is eerlijk. Vind ik ook. 1 voor geld.

Blauwe zwetende schoenen, oftewel blue sweat shoes. Niet zweten door, gewoon ze weer. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Een plaatje van Carl Perkins. En ook alweer lekker oud en vertrouwd. Hier op Radio Seabreeze, 1098 en 1395 AM.

0: It's a lonely baby, well, it's so lonely. It'll be so lonely they could die. And I'm fine. Heerlijke, ja, Elvis de Pelvis. En ja, een van de allermooiste platenwerken die ooit gebracht heeft. Luister vrienden, hij heeft er enorm veel gebracht. Maar dit was wel een hele mooie Heartbreak Hotel.
1: Je tijd is goed besteed. Want je luistert mee naar Koffie Compleet.
0: Als je maar luistert naar een Koffie Compleet. Het station waar muziek is, Radio Cyberis, Europe's number one. Is ook mooi. Luister en huiver. Chuck Jackson, Any Day Now.

0: Oh, en niet vaak, hè? Die plaatje van deze heer Jackson, Chuck Jackson, om precies te zijn. Any Day Now. Het is wel een plaatje wat al een tijdje bestaat, hoor. Ja, zeker weten. Weet je wat we gaan doen? We gaan het plaatje draaien van Stefanos. Stefanos, kent u hem? Nee? Nou, bij deze.
1: Heerlijk, die koffie met gebak. En met Tom Polderman.
0: Ja, dat was hem niet, hoor, Stefanos. Maar goed, dat maakt niet uit. Dit is hem wel. MUZIEK

0: Solo Amore, volgens mij doe je het dan in je eentje. Ik weet het niet hoor, maar het zal wel aan mij liggen. In ieder geval een plaatje van, hoe kan het ook anders? Stefanos en ik moet zeggen, de klok hartstikke lekker en leuk. Ja, toch?
1: Radio Seabreeze.

Ja, een plaatje van Jimmy Jagger en Doe de Twist. En met z'n allen hebben we ook meegetwist worden. En ja, geloof het of niet, onze eigen Wiebe Chris, die stond ook met de twist druk bezig. En ja, het is allemaal wat, Wiebe. Ze zetten hem op, hè. Hey, jongen. Hey, kijk wat de klok van gehoorzaamheid. Wat zien we dan? Ja, het is weer tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet voor vandaag. Zit er weer op? Ja, zit er weer helemaal op. Vanavond lekker luisteren naar deel 1 van de legendarische Johnny Cash Show. Johnny is niet meer. Hij is overleden alweer een tijd geleden. En ja, Gerard de Vries ook trouwens. Want het was een programma van Gerard de Vries destijds wat toen opgenomen is. En Gerard heeft mij de originele banden nagelaten. Dat vind ik nog altijd fantastisch. En die gaan we vanavond draaien. Al vanavond deel 1 en volgende week deel 2. Het programma, ja, Giddy Up Country tussen 8 en 9 uur. En dan kan je gezellig genieten van Johnny Cash met zijn muziek. Wat mij betreft een hele fijne dag verder. En tot vanavond. Dag!

0: nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. Karremans wil ook dat extra wensen voortaan door de provincies worden betaald en niet langer door het Rijk. De minister meldt morgen welke projecten voorrang krijgen. Eén daarvan zou de nieuwe Neder-Saxe-lijn zijn. Drie belangenorganisaties voor consumenten staan eind november in Amsterdamse rechtbank tegenover social media bedrijf Meta. Ze eisen in een kort geding dat Meta de verkoop van de Meta-bril staakt, zolang daarmee stiekem opnamen kunnen worden gemaakt. Meta is niet bereid dat te doen. Volgens de Consumentenbond schendt de bril met de ingebouwde camera de privacywet. De stichting Off Limits en de Firewall eisen bovendien dat de brillen uit de schappen verdwijnen en dat al verkochte brillen door Meta worden aangepast. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. De nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis, Zakaria, ligt onder vuur omdat ze beweert dat ze jurist is, maar dat blijkt niet te kloppen. Bij haar aanstelling noemde president Trump haar advocaat, later omschreef ze zichzelf als jurist. Journalisten zochten uit dat ze in geen enkele staat als zodanig geregistreerd staat. Ze beweert die rol te hebben vervuld bij een Amerikaans bedrijf in Peking. Jezelf onterecht advocaat of jurist noemen is volgens de wetgeving in Californië een misdrijf. Het Witte Huis en haar oud-werkgever in China geven geen commentaar. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. Vier wereldpremières op één avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
13: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: hier. Ja, hier.
15: Oh, mijn schaap, te gek. Echt zo heftig, hoor.
16: Landgenoten.
17: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
18: Binnen zonder kloppen.
19: Waar is iedereen dan? Hallo?
20: Dit is Binnen Zonder Kloppen met Wiebe Christ.
21: Goedemorgen.
22: Kom op nou jongens, laten we nou eens gaan beginnen. Kom op nou.
23: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate. And today... His honor has been restored.

0: Radio Seabreeze, 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze Seabreeze-dag zit weer stampvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereld Radio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je genieten van drie handen vol internationaal product. Dat hebben ze weer gevonden in de hitlijsten van toen. En die garanderen een uur dat voorbij vliegt. Tippers en toppers, de meeste heel herkenbaar. Gemaakt door een gezelschap bestaande uit onder andere een maxi-bijdrage live van I Can't Tina Turner. Iron Maiden, The Texas Tornadoes, Iron Horse, Joe Vanotti, Roger Daltrey, Rubberen Robbie, Joe Dolce, Ricky van Dalen, Iron Butterfly. En we begonnen de show met Boney M en El Lute, dat in 1979 met op de B-kant Gotta Go Home de tweede plaats haalde in de top 40. Het was de paradeplaat bij de Tros. In 1986 werd het einde van de groep aangekondigd. En toch is die groep sindsdien altijd op de een of andere manier voortgezet. De tweede in de show is gemaakt door de Italiaans-Amerikaanse singer-songwriter Joe Dolce. Shut Up Your Face was een eigenaardige alarmschijf dat in 1981 zelfs de vierde plaats haalde. En verhaalt over een rebels Italiaans jongetje.

In het eerste triootje non-stop hits komen Ricky van Dalen langs met Below the Medley, Roger Daltrey en Without Your Love uit 1981. En nu eerst de Texas Tornadoes en Adios Mexico uit 1990. Adios.

Ja, het is een internationaal gebeuren vandaag. De Europarade werd sinds mei 1976 uitgezonden door de TROS. En wat er hier van overgebleven is, is de Europaradeplaats. En die kiezen we elke dag door de week. Vandaag is dat de Italiaanse Lorenzo Constantino Cherubini uit Rome. Ook bekend als de hip-hop rapper Jovanotti. En Libera l'Anima, dat in 1992 de 10e plaats haalde.

Voor het tweede triootje non-stop heb ik drie Irons bij elkaar gezocht. Dat zijn Iron Maiden uit Londen en Can I Play With Madness uit 1988. Iron Butterfly uit San Diego en Ina Garra da Vida uit 1968. Die is ook gemaakt in een 17 minuut versie, maar hier doen we het met 3 minuut 30. En nu is de rockband Iron Horse uit Canada en Sweet Louie Louise, die in 1979 alarmschijf werd en daarna de tweede plaats haalde.

0: In begin jaren 70 draaide ik met regelmaat een LP in de disco. Ike en Tina Turner hadden in 1971 in het Olympia in Parijs live-opnames gemaakt. Nou, en ik heb er een 13-minuten blokje van gemaakt, waarbij Proud Mary de meeste tijd in beslag neemt.
1: I'd like to do that for you.

0: Seabreeze.
1: Seabreeze.

In het derde blokje classics non-stop. En Rubberen Robbie gaat hem voor met meer Nederlandse sterren. Holland Olé uit 1981. De groep kwam voort uit de Nederlandse bands Catapult en de Monotones uit Leiden en Kampen.

0: afsluitende instrumentale is van de Amerikaanse studiogroep G-Bones en No Matter What Shape Your Stomach's In uit 1966. Met dit deuntje gaan we naar het 12 uur radio nieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middagbreeze. Morgen om 11.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Nederland heeft gisteren in Parijs met Frankrijk gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Defensieminister Jezelkus zegt dat met het gesprek een belangrijke stap is gezet. In het voorjaar liet de Franse president Macron weten dat Frankrijk zijn nucleaire paraplu met meerdere Europese NAVO-landen wilde delen. De Franse bescherming is extra omdat de Amerikaanse nucleaire afschrikking in Europa aanwezig blijft. Volgens grootgrutter Albert Heijn is de levering van houdbare en vers producten aan winkels in heel Nederland helemaal hervat. Afgelopen zondag kreeg de supermarktketen met een cyberbeveiligingsincident te maken en dat zorgde voor de nodige lege schappen in verschillende filialen. Die schappen raken ondertussen meer gevuld, al kan de beschikbaarheid van producten in winkels wel verschillen. Verwacht wordt dat in de loop van vandaag de beschikbaarheid steeds verder toeneemt. De website van Albert Heijn is nog steeds onbereikbaar. Online bestellen is daarom niet mogelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. Karremans wil ook dat extra wensen voortaan door de provincies worden betaald en niet langer door het Rijk. De minister meldt morgen welke projecten voorrang krijgen. Eén daarvan zou de nieuwe Neder-Saxe-lijn zijn. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het zou gaan om bommenwerpers die geparkeerd stonden op een militair vliegveld op zo'n 400 kilometer van de Oekraïense stad Kharkov. De bommenwerpers zouden volgens de marine ingezet worden voor bombardementen in Oekraïne. Het Russische militaire vliegveld zou voor zover bekend sinds het begin van de oorlog 3 keer eerder zijn aangevallen. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en in de nacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
6: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
11: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
13: Jaren Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

de band nam het nummer al in 1983 op in een piepkleine studio onder Waterloo Station in Londen voor slechts $1200. Je hoorde Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Een hele goede middag.

Wiebe, dankjewel voor het afgelopen uur. Binnen zonder kloppen. En in Bart's Middle Breeze, Elton John, Michael Jackson. We hebben Carly Simon en natuurlijk nog veel meer. Maar eerst Olivia Newton-John en Hopeless

Uit 1984, Tim Finn, Fortune Too Much Fortune. En deze groep die komt uit Wezen. En dit is La Fleur. En ze scoorde in de zomer van 1983 een hit met deze cover van Heatwaves. Disco hit uit 1976. Dit is Boogie Nights.

Still Standing van Elton John. En die verscheen in 1983 op het album Too Low for Zero. En werd een grote internationale hit. Met de energieke pianopartij, het stevige ritme en de opvallende zang klinkt het nummer zelfverzekerd en uitbundig. De tekst gaat over overeind blijven na een moeilijke periode en laten zien dat je sterker uit een tegenslag kunt komen. Een vrolijke en krachtige jaren 80 klassieker die precies uitstraalt wat de titel belooft. In Bart's Middle Breeze, Elton John en I'm Still.

0: luister altijd.
1: Leuk dat je luistert. Fijn dat je normaal opstaat. Op de 1098 of de 1395 AM. Of op de stream live.radiosybris.nl.
0: Ik heb

Een Nederlandstalige die je niet zo vaak hoort op de radio. Het is er een uit 2018. Patrick van den Korput. En het nummer Kijk mij eens. Heel diep in mijn ogen.

van Brian Ferry. Die verscheen in 1976 en was een van zijn grootste solo-hits na zijn periode met Roxy Music. Het nummer is gebaseerd op een oudere song van Wilbert Harrison uit 1962. Maar Ferry gaf het een eigen swingende mix van rock, soul en pop. De tekst draait om het vasthouden aan een relatie en ondanks problemen bij elkaar blijven. Met de energieke saxofoon en het aanstekelijke ritme werd het een opvallende klassieker uit de jaren 70. In Bart's Middagbreeze, Brian Ferry. It is Let's

En met deze plaat van Level 42, Leaving Me Now, zijn we toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na het nieuws van 1 uur, Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosibris.nl. En we gaan eruit met nog een plaat uit 1985. The Outfield en Your Love. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Morgen zijn we er gewoon weer, net even na 12 uur. Heel graag tot dan.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. Ondertussen zijn er 10 mensen aan het virus overleden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Afgelopen week zijn ook 5 paarden en 32 vogels positief op het West-Nijl-virus getest. Het virus kan via muggen op mensen worden overgebracht. Het advies over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor werkgevers in de gezondheidszorg wordt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd extra aangescherpt, omdat juist in de zorg mensen kwetsbaar en afhankelijk zijn. Er is al wel meer aandacht voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar volgens de inspectie moet er meer gedaan worden om vooral patiënten te beschermen. Er mag geen taboe op het onderwerp rusten en werkgevers moeten in een vroeg stadium signalen opvangen en ervoor zorgen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen wordt. De verdachte in de Barendrechtse zedenzaak, Mels van B., vindt in hoger beroep dat hij een lagere straf verdient dan de opgelegde 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Van B. wordt verdacht van ernstig seksueel misbruik van jonge meisjes. Volgens de advocaat van Van B. schuurt een lange celstraf met de doelstellingen van de TBS. Er was daarom om maximaal 8 jaar cel gevraagd, zodat Van B. eerder met de TBS-behandeling kan starten. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het zou gaan om bommenwerpers die geparkeerd stonden op een militair vliegveld op zo'n 400 kilometer van de Oekraïense stad Kharkov. De bommenwerpers zouden volgens de marine ingezet worden voor bombardementen in Oekraïne. Het Russische militaire vliegveld zou, voor zover bekend, sinds het begin van de oorlog 3 keer eerder zijn aangevallen. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Buiten wordt het langzaam kouder.

0: laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
5: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts. Ze zijn te koop in onze winkel op de website. En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop. Ga dus snel kijken en bestel. Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Music.
1: Goedemiddag. Even een belangrijke vraag. Een vraag om even over na te denken. Hoe vaak heb jij vandaag je handen al gewassen? Denk je van een rare vraag van de Mark op deze donderdagmiddag? Nou, het is vandaag de internationale dag van het handenwassen. En die dag is uitgeroepen om met name in landen waar de hygiëne misschien nog wat minder goed op orde is, de aandacht te vragen voor het belang van het wassen van handen. Maar dat neemt niet weg dat het ook in Nederland en ook hier in Frankrijk natuurlijk erg belangrijk is. Maar goed, we gaan ons bezighouden met muziek en Radio Sybris. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier. En we begonnen met een mooie van Long Tall Ernie de Shakers. Do you remember? Dan heb ik meteen de vraag, do you remember this one? Cat Stevens, Matthew and Son.

Cat Stevens, jaren 60, de jaren 70 waren toch muzikaal wel zijn hoogtepunten, vond ik hoor. Matthew & Son was een van zijn groot uit de jaren 60. En dit is een track van een van mijn favoriete albums, het album Picture Book van Simply Red. Het was het allereerste album dat ze uitbracht. Ik heb het destijds nog gekocht op

draai van AHA. Early morning. En dat midden in de middag. De jaren 60 die je vast nog wel kent. Even die vrije van Dusty Springfield. In the middle of nowhere.

Wellicht een wat minder bekend nummer van de man die groot is in Frankrijk, Julien Clerc, Le Patineur, maar daarom niet minder goed, vind ik. We gaan in de jaren 80. Misschien was het zelfs 1979. The Shirts, Love and Walk Away.

Mijn gevoel was juist. Toen ik zei een hit uit de jaren 80 en toen ik opeens zei, nou, misschien was het al 1979. Want dat was het ook inderdaad. The Shirts. A Love and Walk Away. Maar goed, of het nou 1979 was of de jaren 80, blijft een mooie uit het hit verleden. Dat ook voor deze. A Teenager in Love. Dit is Smart You Are. Ver terug in de tijd.

0: origineel dateert uit maart 1959 van Diane en de Bellmans. We kennen ook de uitvoering, denk ik nog wel, van Donny Osmond. A Teenager in Love. Maar goed, dit was eentje van Marty Wilde.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Ja, ik heb er eentje. En daarvoor gaan we terug naar 1971. Dat was de allereerste single van John Denver. En die haalde de hitparade niet. Hij viel ernaast.

Gaat over dit programma. Don't stop. Nee hoor. We zijn er volgende week weer gewoon. Maar elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 12 tot 1. Dat geldt voor alle andere programma's. Ook voor mijn collega's. We gaan gewoon door hier bij Seabreeze. Dag in, dag uit. Omdat we weten dat je het leuk vindt om naar ons te luisteren. En daar zijn we blij om. Fleetwood Mac was dat. Wat dacht je van deze? Gino Vanelli, Wild Horses.

0: Marijn van der Man, in het begin van zijn carrière wilde geen enkele platenmaatschappij met hem in zee gaan, want men vond zijn muziek eigenlijk een beetje te gecompliceerd. Maar goed, achteraf, ja, had toch wel hele mooie hits heeft hij op zijn naam geschreven.
1: Galerij der Hollands Glory, nieuw in de Galerij der Hollands Glory, de mooiste Nederlandstalige.
0: Ja, en het mooie daarvan is om wel te vertellen dat Herb Albert de man was die wel in hem geloofde en hem introduceerde bij zijn platenmaatschappij. En toen mocht hij plaat opnemen. We kennen natuurlijk allemaal People Gotta Move van deze Gino Vanelli. Maar goed, we gaan ons bezighouden met de Galerij der Hollands Glory. Een Nederlands gezelschap dat begon als een cabaretprogramma. Traden veel op bij krakersfeesten. Maar langzamerhand braken ze door toen ze hun naam veranderd hadden in Klein Orkest. En dit is een van de tracks die we nog niet hebben staan in de Galerij der Hollands Glory. Tot dit moment.

0: We hebben het toegevoegd aan de galerij de Roland Slorry. Werd de lijst die je kunt volgen op Spotify.
1: In 1981 trad Johnny Cash op in Ahoy, Rotterdam met zijn legendarische Johnny Cash Show voor het programma Tros Country van Gerard de Vries. Radio Seabreeze brengt deze show nog één keer in twee afleveringen op de donderdagavond tussen 8 en 9 uur in het programma Giddy Up Country. Donderdag 15 oktober brengen wij deel 1. Donderdag 22 oktober deel 2, de Johnny Cash Show.
0: Vanavond dus hier bij Radio Seabreeze.

Dit is een typisch jaren 60 nummer Manfred Mann en Pretty Flamingo. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze donderdag aflevering van Mijn Muziekboutique. Zometeen heel veel plezier met Terry Hendrix. En ik ben er zaterdagmiddag van 4 tot 6. Dan gaan we hier bij Radio Sybris de zeezenders weer centraal zetten. Met de verhalen en de herinneringen uit die tijd. Ik wens je nog een hele fijne donderdag. En wat mij betreft tot dan. Tot besluit deze mooie klassieker uit de jaren 70.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de rechtbank in Haarlem heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen van 18 maanden tot 2 jaar tegen 3 jongeren uit Beverwijk en Heemskerk geëist. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Het slachtoffer heeft nog altijd last van de gevolgen. Zijn vader las in de rechtbank een slachtofferverklaring voor. Het slachtoffer verklaarde dat hij die avond met vrienden iets was gaan eten in Beverwijk, toen hij door een groep jongeren werd aangesproken en zonder reden werd aangevallen. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. Ondertussen zijn er 10 mensen aan het virus overleden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Afgelopen week zijn ook 5 paarden en 32 vogels positief op het West-Nijl-virus getest. Het virus kan via muggen op mensen worden overgebracht. Vanavond speelt de Amsterdamse voetbalclub Ajax in de Conference League tegen het Kroatische Hajduk Split. Het is al dagenlang onrustig in Split en in totaal zijn al ruim 100 supporters opgepakt. Dinsdag arresteerde de politie 18 Ajax-fans die messen bij zich zouden hebben. Gisteravond kwam de politie opnieuw in actie omdat er gevechten uitbraken. Ondertussen zijn er weer 57 mensen aangehouden. Onduidelijk is of daar Ajax-supporters bij zitten. Voor de wedstrijd van vanavond worden 1900 fans uit Nederland verwacht. Voor de kust van Roemenië wordt naar 7 zeelieden gezocht die na aanvallen afgelopen nacht vermist zijn. De vermisten maakten deel uit van de bemanning van de tanker Wine Trader. 5 anderen konden gered worden. 2 schepen zouden door luchtdrones geraakt zijn. Hoge golven maken het reddingswerk ingewikkeld. Roemenië heeft niet bekendgemaakt wie er achter de aanvallen zitten. Afgelopen tijd hebben in de regio meer van dit soort incidenten plaatsgevonden. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.

0: Meister.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Er zijn veel radiostations die beweren dat zij de beste zijn.
9: Maar dat bepaal jij.

0: kijk af en toe uit het raam en dan heb ik een klein beetje hoop dat het ooit nog een beetje beter gaat worden in deze angry world. Zoals ze dat plegen te zeggen. Dit was Alita Adams met The Window of Hope uit 1993. En mijn dank gaat uit naar Paul van der Mark voor het afgelopen uur hier bij Seabreeze op de radio. En ik heb in zijn platenboutique gekeken en mooie platen gevonden.
1: The Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: Zeker weten hoor. In het kader van alles wat van iets te veel gaan we ze weer draaien. 2 uur lang voor jou op de radio. Elke donderdag is het.

Nee hoor, het is niet de laatste keer dat ik op de radio ben. Volgende week gewoon weer elke donderdag op de radio. En als ik zo naar buiten kijk, dan denk ik... Ach, de wereld is nog steeds een beetje mooi. En dat geeft een lach op mijn gezicht. Zeker weten, Steve Harley en Cockney Rebel. En ze doen het

vraag me wel eens af waar we zo ver terug in de tijd moeten om een lach op het gezicht te krijgen. Dat deden we met Steve Harley en Cockney Rebel. Make me smile. Make me smile, moet je eigenlijk zeggen. En The Lying Eyes, ook al uit 75. De muziek die tijdloos is. En wat je hier hoort bij Seabreeze op de radio. En dat alles via de Easy Way Show. Blijf er gezellig bij. Tot 4.

0: Het was de verrassing in 2003, deze van Veldhuis en Kemper met Ik wou dat ik jou was. Daarvoor hoorde je die Aces en Desmond & Dekker en de Israelites, zo heette die, hier op de radio bij Seabreeze. We gaan door tot 4 uur, met natuurlijk zoals van alles wat en niets te veel. Straks om 4 uur hoor je de Easy Way Show met Hans de Knecht op de radio. En ik zat eens te denken van, ik was helemaal vergeten om die Nederlandstalige plaat te draaien. En dat doen we altijd om 15:15 en 16:15. Ietsje later, dus wat dat betreft is het schema iets anders dan anders. Maar dat maakt niet uit.
1: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Come to think of it, as bad as we think they are, these will become the good old days for our children. But why don't we try to remember

te luisteren. Deze van James Morrison. Met You Give Me Something. The music goes on and on and on. Zeggen we wel eens op de radio. Daarvoor uit 75. The Gladys Knight and the Pips. En dat was die live versie. The Way We Were. Die is door velen al uitgebracht. En wij laten hem horen hier bij Seabreeze. Je hoort ze weinig meer op de radio. En dat is de reden dat wij er zijn op de Middengolf. 1098 en 1395. En natuurlijk Wi-Fi stereo. We gaan naar 87 alweer. Dit is Johnny Logan met Hold Me Now. Don't

de veelvuldige winnaar van de Songfestivals. Ja, jazeker. Echt weten. Zeker weten, wou ik zeggen. Johnny Logan uit 87 met Hold Me Now. En hij zegt Hold Me Now en de ander zegt Let Her Go. This Passenger.

0: het is zoals het leven is. Hier in de straat zie je de ooievaar staan. En dan denk je van, hé, hier is weer een nieuw jong leven aangekomen. En op hetzelfde moment zie je de begrafenisondernemer hier aan de overkant voorbij rijden. Ach ja, that's life, zo is het.
1: En als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
0: Het is niet anders, zo is het leven. Vrienden van Seabreeze, wij zijn voorlopig bij je. Tot 4 uur met de Easy Way Show en daarna Hans de Knecht. En alle DJ's vermaken hier. Dit is Dave McWilliams, of David McWilliams. The Days of Pearly Spencer. Attention.

Dat was ze weer even hier op de radio bij Seabreeze. De onbetwiste Grand Madame van de Nederlandse popmuziek, Patricia Pai. En je hoorde haar voorbij komen met die prachtige Tomorrow. We kennen haar natuurlijk van de Star Sisters, Living Without You en vele andere. Echte klas hier op de radio. Even genieten van deze plaat. En over een Grand Madame gesproken. Patricia was dat van de Lage Landen en de Zee. En natuurlijk ook wel internationaal gezien kon ze het doen. Maar deze internationaal, ja, we hebben het over de enige echte Tina Turner met I Don't Wanna Fight hier op de radio. En ik duik naar het nieuws van 3 uur. Straks nog 1 vocaal.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De autoriteit Consument en Markt stelt dat het kabinet met extra beleid moet komen voor flexibel stroomgebruik. Dat kan volgens de toezichthouder door bijvoorbeeld nieuwe subsidieregels in het leven te roepen. Om problemen op het overvolle stroomnet aan te pakken, zouden bedrijven het gebruik en het terugleveren van stroom naar buiten de piekmomenten kunnen verplaatsen. De netbeheerders gaan ervan uit dat bedrijven de komende tijd investeren in meer stroomflexibiliteit. Denk daarbij aan de aanleg van grote batterijen, maar volgens ACM is het onzeker of dit echt gaat gebeuren. Dierenwelzijnstaatssecretaris Silvio Erkens sluit niet meteen uit dat het kabinet de helpende hand gaat bieden aan het noodlijdende Werelderfgoedcentrum Waddenzee. WEC kampt met financiële zorgen en is bang failliet te gaan. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen geld meer uitgeven aan het centrum. Erkens gaat met de betrokkenen praten en zoekt uit wat er vanuit het Rijk mogelijk is. Hij wil wel uitgezocht hebben hoe deze financiële situatie is ontstaan, omdat het in dit geval om zeer grote bedragen gaat. Sergej Sokolov, de hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, is opgepakt. Nadat zijn huis was doorzocht, werd de journalist voor verhoor meegenomen. De Russische autoriteiten en de krant liggen wel vaker met elkaar in de clinch. Eerder dit jaar vond er ook al een inval bij kantoren van de krant in Moskou plaats. Novaya Gazeta bestaat sinds 1993 en houdt zich vooral met onderzoeksjournalistiek bezig. De oud-leider van de pro-Britse Noord-Ierse DUP-partij, Jeffrey Donaldson, is voor verschillende seksuele misdrijven tegen jonge kinderen tot 15 jaar gevangenis veroordeeld. Eerder dit jaar werd hij verantwoordelijk gehouden voor 18 misdrijven. De slachtoffers zijn 2 vrouwen die toen het misbruik begon 7 jaar oud waren. Donaldson heeft de beschuldigingen altijd ontkend. 10 jaar geleden werd de politicus nog geridderd, maar deze ridderorde is na de veroordeling afgepakt. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
9: Jij runt je bedrijf, maar wie zorgt ervoor dat klanten jou vinden? In Google en in ChatGPT, Claude en Gemini. Geen tijd, geen marketingteam of een bureau dat duur en traag is? InSpace regelt het voor je. Volledig automatisch, elke dag, met resultaat dat je kunt zien. Geen bureau, geen gedoe, gewoon gevonden. InSpace.io.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. The Easy Way Show. Met Terry Hendricks.

0: Ik heet u weer van harte welkom, vrienden van Seabreeze, maar ook vrienden van de enige echte, ja, wat is het?
1: The Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: En dat was Young Girl, Get Out of My Mind. Uit 68 alweer en opnieuw uitgebracht in 74. Carrie Puckett en The Union Gap.
1: Easy Way Show.
0: En dat betekent dat wij weer een uurtje te gaan hebben tot 4 uur. Zijn dit de voortouw?

mooiste nummers vind ik dit van Genesee en uit 75 alweer toen uitgebracht. En we kennen hem ook van Rob de Nijs in de winter. En dit is In the Winter. De mooie muziek hoor je hier bij Seabreeze voorbij komen. En over muziek gesproken, John Miles, die bezong Music Was My First Love. En natuurlijk die liefde straalt hier ook vanaf van Seabreeze.

De boze tongen beweerden dat het drop-out zou geweest zijn, waar Peter Koelewijn in 1974 over zong. En dat waren ook de laatste jaren van de zeezender Veronica. En het is nog steeds een lekker beluisterbaar plaatje hier op de radio bij Seabreeze. Mooie muziek gaat maar door. En als we het over mooie muziek hebben, duiken we natuurlijk even naar wederom de jaren 70. Want dat is en blijft een mooie tijd om de muziek naar te beluisteren. Dit is James Blunt, 1973. Daar zingt hij over en het is uitgebracht in 2000.

0: was u weer, James Blunt. Een van de metgezellen die bij mij in het programma regelmatig voorkomt. In het eerste uur van mijn uitzendingen weet ik nog wel, het was een sterk nummer. Het nummer dat heette 1973. Dat neem je mee, althans dan neem je mee naar de nostalgische sfeer van toen de tijd. In de vroege jaren, 1973. En wanneer is die uitgebracht? 2007, kun je nagaan. We gaan even naar Kiki en Pearly. Uitgebracht in 75 alweer. Wat een tijd.
1: 4 degrees, heavy clouds and rain.
0: En dit is Patrick Moncherie.
2: Patrick Moncherie. I write this letter to you, sitting in my room, all alone, with memories of you in my heart.
1: 2 degrees fog.
2: The man on the radio says the weather is terrible all over the world. And I feel so sad, because I remember the summer we shared. But, Patrick, mon chéri, summer is over. The radio says it also rains in Cannes, where we had such a beautiful time

0: dat het een productie is van Peter Koelewijn. En Peter Koelewijn hoorden we zojuist natuurlijk met O.O. Robbie. Hartstikke idee. Be Alive. Niet vanaf de Noordzee, want daar zitten we niet meer. We zitten nu in het mooie Laren en het Friese Grauw. Daar hoor je onze uitzendingen via de Middengolf op 1098 en 1395. Met onder andere die Patrick Mancheri op de radio. En dit is de Easy Way Show. Die hoor je elke donderdag tussen 2 en 4. Dan mag ik de plaatjes voor je uitzoeken. En nadat ik een duik heb genomen in de muziekboutique. Ja, daar duik ik af en toe ook nog even in. En dan pak ik van alles wat, maar zeker van niets te veel. En meestal twee plaatjes in die twee uur in Italië, Spanje of wat dan ook. Deze keer Laura Pausini met Stania Amori.
1: Mi

beetje Philadelphia. Ja, nee, wat zeg ik? Ik kom er eigenlijk helemaal niet meer uit wat ik wilde zeggen. Want het is een muziekje met een sfeertje, zeggen ze altijd. Gary White, hoe je hem ook mag noemen, 1976 alweer. En hij zat in een droomwereld, volgens mij. Dat idee had ik er wel bij. Dreamweaver. Zo, we gaan even zwijmelen hier op de radio. 1098 en 1395 op de middengolf. Of in hi-fi stereo via jouw internetverbinding. Dit is Jigsaw. Het is alweer zo'n plaatje van het grijze wijze hitverleden, maar met graagte gedraaid hier op de radio. Dat doen we. If I have to go away. Ik ben nog even bij hoor. Luister maar.

En zo hoor je er weer voorbij komen, die mooie plaat. Ik vind het echt een breekbare, pure schoonheid, deze muziek van Marianna Faithfull. Weet je trouwens dat die ooit geschreven is door Mick Jagger en Keith Richards? Jazeker, At Tears Go By, alweer 1964. Jonge, zeg ik allemaal weer. Oh, wat is dat weer lang geleden. Dit is niet zo gek lang geleden, maar toch alweer 1995. En je weet het, het gaat ons allemaal een keer overkomen. Dit is Rowan Azen.

de volgende dag triomfantelijk werd gedraaid. I Don't Wanna Die in an Air Disaster. Albert Hammond naar de bomaanslag. Toen gepleegd uiteindelijk bleek door de directie van Veronica in verband met een fete over de rechten van het schip. En ja, alles wat daar toen de tijd speelde. I Don't Wanna Die. Dit is Albert Hammond. En we zijn er bijna aan toegekomen. Het einde van dit tweede uur de Easy Way Show. Met veel plezier weer voor jou hier gedaan. Volgende week, donderdag tussen 2 en 4 ben ik er wederom. Met natuurlijk van alles wat en van niets te veel hier op de radio. En straks gaan we luisteren naar de wekelijkse, dagelijkse uitzending van Hans de Knecht met de Middle of the Road Show tussen 4 en 5 uur hier bij Seabreeze. Wat mij betreft veel plezier straks met Hans en de programma's die daarna gaan volgen. En wat mij betreft tot volgende week. Dag allemaal.

0: nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een woordvoerder van de havenbeheerder Groningen Seaports heeft na een bericht van RTV Noord bevestigd dat afgelopen weekend en gisteravond onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen zijn gesignaleerd. Beveiligers van verschillende bedrijven trokken aan de bel toen zij drones boven de haven zagen. Bij Seaports werd nagevraagd of de drones van hen waren, maar dat bleek niet het geval. De politie onderzoekt de zaak en onbekend is nog of het om buitenlandse drones gaat. De 24-jarige Fouad B. uit Heemskerk moet volgens zijn advocaat worden vrijgesproken van een poging tot doodslag. B. wordt ervan verdacht samen met de 25-jarige Murad L. en de 22-jarige Adam L. B. een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Dat gebeurde op 6 september vorig jaar. Tegen B. werd door het OM een gevangenisstraf van 2 jaar geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. B. heeft de mishandeling bekend. De 2 andere verdachten deden dat niet. Door het instorten van een dak van een schoolgebouw zijn in Pakistan tientallen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud en een docenten om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten zou het om 35 doden en ruim 50 gewonden gaan. Sommigen verkeren in kritieke toestand en daardoor kan het dodental nog verder oplopen. De scholieren waren net aan hun lessen begonnen toen het dak instortte. Reddingswerkers zijn uren bezig geweest om gewonden te redden en de doden te bergen. In veilinghuis Christie's in Londen is het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Kandinsky voor 32 miljoen euro geveild. In 1927 werd het schilderij door naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein gekocht. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd het schilderij door de nazi's in beslag genomen. Sinds de jaren 70 hing het kunstwerk in een museum in München. In 2023 oordeelde de Duitse justitie dat Das bunte Leben roofkunst was en ging het terug naar de erfgenamen. Zij hebben het nu laten veilen. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
12: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: week zit je bijna aan 10 miljoen hoor. Ja. Zijn er heel wat. Appie Albert Wester, 1977. Geweldige zanger. Het Roosmalen, Albert West. En lekker toch? Even terug naartoe met Appie.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

Dat waren Satan, niet bevroren. Het was 1994 voor Lucy Electric. Lucy Electric, waar ik een meisje ben. Jawel. En ze zijn nog gekker hoor. En ze zijn nog leuker. En ze zijn nog mooier. En nog spontaner. Gewoon lekker terug naar toen. In de voltooid verleden tijd. Welkom, lieve Leute. Dit is de

0: lekker stelletje drakkers, de Stones. En wat denk je?
1: 1969, dat leek gisteren.
0: The Honky Tonk Women. Lieve luisteraars, zo meteen vanuit dit theater.

0: gaatjes. Met de gaatjes. Het zijn de singeltjes van lang geleden. En ze leven nog steeds. Tuurlijk, ze leven voort op de radio. Op dit prachtige medium. Wees welkom, lieve luisteraars. Dat was Brian Ferry. En Don't Stop the Dance.
1: Een fijne van achter de keukengordijnen.
0: En de grote vraag die ons allemaal bezig hadden is natuurlijk. Hoe zit het met de woningnood in de lage landen? Waaronder Nederland. Ga luisteren.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.

Wat een eeuwige gezelligheid toch altijd als je weer die fijne verachtende keuken voor de ene voorbij hoort komen. Lieve mensen, waar de bouwmeesters uit Amsterdam, joh.

She's very woman and always giving a favor, can have you. Het oorspronkelijk gezongen door Evil Elliman. En die werd natuurlijk weer geschreven en geproduceerd door de Bee Gees. Snap je toch? Ja, tuurlijk begrijp het allemaal. Want zo ging het toen in die tijd, toch? Hè? Eind jaren 70 waren de Bee Gees weer helemaal terug. Oh, lieve mensen, wat een ontroering op de radio. Je had het niet voor mogelijk. In 1979 waren dit Earth, Wind and Fire.

Wat zegt ze nou? Wat zingt ze nu? Moet ik hem nog een keer opzetten? Vanaf het begin? Vanaf... Nee joh, ik heb het wel volledig gedraaid. Body toch? Body! Ja! Dat is een leuk en gezellig. Body Sinclair! Vanaf het begin. Lekker toch? Heerlijk. Platen van toen. Het grijze verleden. Via de bekende lange palen en digitale kanalen. Pichavia. Ho, ho, ho. De Bos. Het was Bruce Springsteen in Amerika.

0: grote plons. Het waren de beachjongens, jawel. De strandjongens de beach boys. And I can hear our music. En ja, met nog de roodje. Oh, wat lekker ze hele dag, jongens. We zijn er
1: 24 uur per dag.
0: Oh, op te smullen. Met alleen maar plaatjes van toen. Van City to City. Gary Wavendy. Yeah.

Ik ga naar het enge bos. Daar valt tenminste niet.

Dat is het idee van die muziekjes van Veronica Combray. Two Days a Summer. Ja, zoiets wel geloof ik in 1981, toch? Lekker, het was Walking Dancing the Night Away. Dit is jouw middel.

1975, de serie Sam Mitchell serie Beware. Leuk hoor. En de titelsong van Sammy Davis Jr. We gaan even tussenuit. En we spreken elkaar morgen. Dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Hey, doe het rustig aan.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Wat D66 betreft moet binnenlandminister Pieter Heerma met plannen op de proppen komen waaruit duidelijk wordt hoe het leed dat door het slavernijverleden is ontstaan hersteld wordt. Volgens D66-Kamerlid Bamminga zijn er stappen gezet voor bewustwording en erkenning en wordt het nu tijd voor een voorzichtig begin van herstel. Als voorbeeld noemde hij een regeling waarmee nazaten van tot slaafgemaakten hun naam gratis kunnen veranderen. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Op 5 november 2009 schoot Hassan op een Texaanse legerbasis 13 militairen dood. 32 mensen raakten gewond. In 2013 werd Hassan door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Deze executie zal op 3 december op de militaire legerbasis Fort Hood in Texas plaatsvinden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. Afgelopen jaar vonden er op stations duizenden geweldsincidenten plaats. Een druppel die de emmer deed overlopen was een ongeluk met een treinconducteur die uit een rijdende trein viel nadat hij door een dronken passagier zonder kaartje werd geslagen. De Duitse politiebond heeft gewaarschuwd dat het verbod zonder extra politiemensen moeilijk te handhaven is. In het Turkse Istanbul is het dodental door de overstromingen opgelopen tot 3. Ondertussen wordt er nog naar 4 vermisten gezocht. Door zware regenval zijn grote delen van de stad onder water komen te staan. Op beelden is te zien dat metrostations blank staan en dat auto's door het water worden meegesleurd. Ruim 2700 inwoners zijn geëvacueerd. In delen van de stad is de stroom uitgevallen. Vanwege het noodweer ontvingen de autoriteiten een kleine 10.000 hulpoproepen. Het weer, het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat de zon, verder is het grijs. In de middag trekt een regengebied over het land en wordt het bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater. Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
9: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
10: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
9: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
10: Topvoorzetramen.nl.
11: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
12: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
13: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
12: Ga dus snel kijken en bestel.
13: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Wat D66 betreft moet binnenlandminister Pieter Heerma met plannen op de proppen komen waaruit duidelijk wordt hoe het leed dat door het slavernijverleden is ontstaan hersteld wordt. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. In het Turkse Istanbul is het dodental door de overstromingen opgelopen tot 3. Ondertussen wordt er nog naar 4 vermisten gezocht. Door zware regenval zijn grote delen van de stad onder water komen te staan. Het weer, het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat de zon, verder is het grijs. In de middag trekt een regengebied over het land en wordt het bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.

van de Caroline Music Show. Lees het in Popbiz. Eenmaal in de vier weken in het beste popblad voor de Benelux. De Caroline Music Show. Op zaterdag 27 oktober zijn wij in Dancing Loop de Opmeer om 9 uur 's avonds. In zaal Geerts de Stamperschat om 20:30. In Dancing de Kroon de Kerkdriel eveneens om 20:30. En in zaal Peter de Barger Oosterveld om 8 uur 's avonds. Op zondag 28 oktober zijn wij in Dancing het Hof van Rolde te Rolde om 2 uur 's middags. De Caroline Music Show is een productie van Job Rijsdijk. Bel voor boekingen en informatie over de Caroline Music Show Europop in Haarlem 023 25 92 91. De Caroline Music Show brengt het geluid van Radio Caroline.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Een olietanker is in de Golf van Oman in brand gevlogen toen het een regio wilde binnenvaren waarvan Iran geen schepen mogen komen, vlakbij de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse marine bekendgemaakt en een woordvoerder zegt dat het schip zijn eigen trackingsystemen had uitgeschakeld. Het schip werd ontdekt door observatieteams van de marine. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Asielminister Van den Brink heeft gepraat met JA21-leider Eerdmans, maar ze zijn niet dichter bij elkaar gekomen over de belastingplannen van het kabinet. Eerdmans zei eerder alleen voor te stemmen als de dwangoptie uit de spreidingswet niet uitgevoerd wordt. Anders moet het kabinet steun zoeken bij linkse oppositiepartijen. Volgens VVD-minister Heijnen van Financiën komt er geen belastingplan zonder steun van rechts, maar Van den Brink van het CDA wil dat niet bevestigen. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Op 5 november 2009 schoot Hassan op een Texaanse legerbasis 13 militairen dood. 32 mensen raakten gewond. In 2013 werd hij door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Deze executie zal op 3 december op de militaire legerbasis Fort Hood in Texas plaatsvinden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. Afgelopen jaar vonden er op stations duizenden geweldsincidenten plaats. De druppel die de emmer deed overlopen was een ongeluk met een treinconducteur die uit een rijdende trein viel nadat hij door een dronken passagier zonder kaartje werd geslagen. De Duitse politiebond heeft gewaarschuwd dat het verbod zonder extra politiemensen moeilijk te handhaven is. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
0: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

Welkom bij Zender in Woelig Water. In het komende uur ga je luisteren naar Ook Goedemorgen, uitgezonden op 31 mei 2019, van 9 tot 10 uur voor Mi Amigo 45 vanaf de Castor. Destijds afgemeerd tijdens de havenfeesten in Blankenbergen, België.

Amigo 45 in samenwerking met Great Media. Jingles en reclamespots. Kijk snel op greatmedia.be.

welkom in het tweede uur. Ook goedemorgen. Ja, en dan start me up. Heb je dus een heel uur gemist. Best jammer hoor, dat je nu pas bent ingeschakeld. De Rolling Stones, die zongen erover. Maar alleen, ik ben al lang blij dat je luistert. Live vanaf de MV Castor, gelegen bij de havenfeesten in Blankenbergen. Is dit Radio Mio Migo 45. We hebben een verzoekje gekregen van Annemieke Hoege. Die woont in Almere. En dat is een heel bijzonder verzoekje. Dus daarvoor even aandacht, want het is een heel rustig plaatje.

geheel zou zijn. John Lennon zong er lang, lang, lang geleden over. En nog steeds is het een zootje met 60 miljoen vluchtelingen op dit moment voor honger en geweld op de aarde. Dan maar weer even wat steviger aan, vrienden. The Who and My Generation.

0: John Horton. Zo jong. Toen Jan Berg en ik vanmorgen om 5:30 opstonden voor zijn ochtendprogramma Vroeg uit de Veren, keek ik even uit de Patrijspoort naar buiten en het was helemaal strak blauw, de lucht althans. Er was geen zuchtje wind, want het water was ook helemaal strak. Het was gewoon fantastisch om te zien. Het wordt een fantastische dag, vrienden, vandaag. Ik kan je aanraden, kom nog eventjes gezellig naar de havenfeesten van Blankenbergen.
1: Dit is Wim de Groot op Miami Go Internationaal.

0: Nationaal.
1: Uw klanten en conculega's zijn online. En waar bent u?
2: Nood aan een eigen domeinnaam?
1: Kijk op mijnsite.be.
2: Nood aan een eigen hosting?
1: Kijk op mijnsite.be.
2: Nood aan een eigen website?
1: Kijk op mijnsite.be.
2: Smart en simpel. Als reseller geniet u van gigantische kortingen op al onze diensten en producten.
1: Bekijk onze website.
2: Mijnsite.be.
3: Offshore Echoes is the world's only magazine solely devoted to offshore radio news and nostalgia, featuring personality interviews, features, news and photos. Offshore Echoes magazine. www.offshoreechoes.com.
4: Offshore Echoes magazine.
5: Ik ben een mini-komkommer.
6: En ik ben een mini-tomaatje. Wij zijn allemaal broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes van de eetbare bloemen en kruiden van Flora Farm.
5: Hier groeien wij op in de polders, onbespoten, vrij en blij.
7: Yay!
6: En wat proef je?
5: Hoe bedoel je, tomaatje?
6: Nu ja, jij bent gewoon veel lekkerder dan ik.
8: Flora Farm. Eetbare bloemen, kruiden en mini-groentjes. Voor horeca en events. Florafarm.be. In Damme bij Brugge.
9: Nu is er de Miamigo USB-stick. Oranje van kleur, origineel Miamigo logo, 25 retro top 50 afleveringen en de geschiedenis van Radio Miamigo tot en met 1978. De prijs in België en Nederland, €35. Kijk op www.miamigoboek.eu hoe je hem kunt bestellen of mail naar miamigoboek@outlook.com. De unieke Miamigo USB-stick. Ook verkrijgbaar op het tijdelijke Miamigo-zendschip Castor tijdens de havenfeesten in Blankenbergen van 30 mei tot en met 2 juni. 25 top 50's en de geschiedenis van Miamigo op de unieke Miamigo USB-stick. Haal hem in huis.
10: Radio Miamigo.
11: Hallo, I'm Bob Noakes.
12: Bob who?
11: Last of the Pirates is well known as the true inside story of life aboard Radio Caroline. Complete with intrigues, mutinies, drugs, storms at sea, and a few things I wouldn't dare to mention here. Last of the Pirates is now available in an extended Jubilee edition, with even more inside information, anecdotes and photographs never published before. You can order Last of the Pirates, the extended Jubilee edition.
13: De hernieuwde uitgave van deze Last of the Pirates door Bob Noakes is tijdens Miamigo 45 op het zendschip De Castor te Blankenbergen verkrijgbaar.
14: Miamigo Radio.
15: Het bekende geluid is weer terug. Vier dagen lang vanaf het zendschip de MV Castor in Blankenbergen.
16: Miamigo.
15: 45 jaar.
16: Miamigo.
15: 3 juni.
17: Formidabel zeg.
15: Met de DJ's, de jingles.
16: Yesterday.
15: En de muziek van toen. Radio kijken. Van donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni op de havenfeesten in Blankenbergen. En op de radio. FM, middengolf, korte golf, internet en dus je mobieltje. Kijk snel op miamigo40.be.
18: Miamigo Internationaal. Ben de Groot.

Zo ben je wakker of niet? Bon Jovi en Living on a Prayer. In de studio inmiddels aangekomen een man die ik straks ga interviewen. Ik verklap nog even niet de naam, maar we gaan eerst nog even een ander heel mooi nummer draaien. Spreekt voor zich. Namelijk deze van U2. We doen het weer eventjes wat rustiger aan. Met of zonder jou. With or without you.

0: Without You. You Too, als een van mijn favorieten hier op Mi Amigo 45. In de studio aangekomen Dirk Dekkers. Dirk, goedemorgen man.
1: Goedemorgen.
0: Alles goed?
1: Ja hoor.
0: Goed geslapen?
1: Ja.
0: En zo goede reizen naar hier gehad?
1: Ik woon in Blankenberg. Ja,
0: nou, dan ben je niet ver geweest. Ben je komen lopen of met de tram?
1: 5 minuten hier vandaan.
0: Hartstikke goed man. Hé, hey, jij bent een Vlaamse zanger, bekend in Blankenbergen en wijde omgeving. Wanneer ben jij eigenlijk begonnen?
1: Dat was op 6 november 1999 door een telefoontje te doen naar Danny D'Amaro. U allen wel bekend.
0: Jawel. En daarna, toen ben je daarmee gestart. Dat was in 1999. Wanneer kwam jouw eerste cd-single op de markt?
1: Dat was de 2001. Het was een zomeravond.
0: En die gaan we straks ook draaien?
1: Die gaan we straks draaien.
0: Oké, okay, dat is heel erg mooi. Maar in 2013 gebeurde er ook nog iets, hè?
1: Ja, toen bracht ik ook een single op de markt. En dan ook een optreden in de Freaky Frank Show en zo allemaal. Dat heb ik ook allemaal gedaan op de Belgische zender Jim TV.
0: Jawel.
1: En kwam ik ook uit met een single Hey Hallo Mooie Meid.
0: Aha. En in 2018, wat gebeurde er toen?
1: Toen heb ik eigenlijk ook mijn vriendin leren kennen.
0: Aha.
1: Hier in Blankenbergen en ben ik ook naar Blankenbergen verhuisd.
0: Zo is dat. En dan heb ik ook ergens gelezen dat je met een mini-docu-show bent begonnen. En die heet Zon, Zee, Strand. Kun je daar wat over vertellen?
1: Wel, dat klopt. Die is nog niet zo lang bezig. We zijn, wanneer zijn we begonnen? Over een klein 3 weken zijn we begonnen met deze mini-docu-show. Voor op YouTube en op Facebook. En we hebben toch al boven de 60 kijkers.
0: Nou, dat is helemaal fantastisch.
1: Ja.
0: En dit gaat er ook op komen, neem ik
1: en
0: aan?
1: Dit gaat er ook op komen.
0: Hartstikke goed. Hé, hey, dan gaan we luisteren naar jouw eerst uitgebrachte single. Je mag hem zelf aankondigen.
1: Oké, okay, mijn allereerste cd-single door Vlaanderen in 2001. Dit was een zomeravond.

dat is heel jammer. De zwoele zomeravond gaat niet helemaal tot een eind komen, vrienden. Maar we hebben geluisterd naar Dirk Dekkers met de Vlaamstalige. Het was nogmaals een zwoele zomeravond. We gaan door. Uiteraard gaan we door. Met dit prachtige nummer. Jealous Guy.

0: een van de betere nummers, als je het mij vraagt, van Roxy Music. Ook uitgebracht door John Lennon. Maar deze uitvoering fantastisch. Jealous Guy. Inmiddels is Serge Hardeman natuurlijk ook de studio binnengekomen druppelen. Goedemorgen man, alles goed?
1: Ja, en ik ben eigenlijk heb je me wakker gemaakt op een zeer aangename manier. Met My Generation van The Who en Layla van Derek en de Domino's. Ik ben er helemaal klaar voor, Wim.
0: Dan was je wel goed wakker zeker.
1: Ja.
0: De trein niet gemist dit keer?
1: Nee. Bovendien, de camera houdt van jou, hè. Ik heb jou gisteren gezien op televisie.
0: Echt waar?
1: Ja. WTV Focus, voor de mensen die het gemist hebben, de reportage over onze uitzendingen hier vanop de MV Caster, zijn gisteren weliswaar uitgezonden, maar... blijken nu online te staan.
0: Dus je kunt ze terugkijken.
1: Absoluut.
0: Dat gaan we dan vanmiddag wel even doen natuurlijk.
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Fijn, bedankt voor de info. En succes zometeen over 14 minuten met jouw programma, man.

David Bowie. En we gaan samen een beetje dansen, vrienden. Ik heb jullie lekker wakker geschud vanmorgen, dus kom op. 10 minuutjes voor 10 op deze 31ste mei 2019. En jij luistert naar Mi Amigo 45 vanuit Blankenbergen live. Tijdens de havenfeesten natuurlijk. We gaan ook een beetje rustig afsluiten op het einde, want anders word je er helemaal niet goed van natuurlijk. Dus ik dacht, Marvin Gaye lijkt me wel wat. Ooit ook nog door Clean's Clearwater Revival uitgebracht. Maar deze versie is ook heel erg mooi. I heard it through the grapevine.

zoals gezegd, Marvin Gaye. We gaan op naar de uitsmijter van hedenochtend van Ook Goedemorgen. En dat is een hele schone van de Simple Minds. Don't you forget about me. Zie je te morgen. Ha ha ha ha. Tot dan.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er is door de Houthis een raketaanval uitgevoerd op het Al-Mashik-paleis in Aden, de zetel van de regering van Jemen. Er zijn 4 mensen omgekomen. De premier en alle ministers hebben de aanslag overleefd, aldus nieuwszender Al Jazeera. Volgens media die banden met de Houthis hebben, was de aanval gericht op een hoofdkwartier voor militaire operaties, geleid door Saoedische officieren. Aden ligt in Zuid-Jemen en is de tijdelijke basis van de internationaal erkende regering. Onlangs heeft de douane in Duitsland meer dan 90 exotische en soms giftige reptielen in de koffer van een 45-jarige man uit Mexico gevonden. Op het vliegveld van Keulen gedroeg hij zich erg nerveus, waarna zijn bagage werd gecontroleerd. In een shampoofles werden levende slangen gevonden en in sokken zaten hagedissen. Ook werden adders, ratelslangen en salamanders aangetroffen. Zo'n 30 dieren waren overleden. De man wordt aangeklaagd voor commerciële smokkel. Een olietanker is in de Golf van Oman in brand gevlogen toen het een regio wilde binnenvaren waarvan Iran geen schepen mogen komen, vlakbij de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse marine bekendgemaakt en een woordvoerder zegt dat het schip zijn eigen trackingsystemen had uitgeschakeld. Het schip werd ontdekt door observatieteams van de marine. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Asielminister Van den Brink heeft gepraat met JA21-leider Eerdmans, maar ze zijn niet dichter bij elkaar gekomen over de belastingplannen van het kabinet. Eerdmans zei eerder alleen voor te stemmen als de dwangoptie uit de spreidingswet niet uitgevoerd wordt. Anders moet het kabinet steun zoeken bij linkse oppositiepartijen. Volgens VVD-minister Heijnen van Financiën komt er geen belastingplan zonder steun van rechts. Maar Van den Brink van het CDA wil dat niet bevestigen. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
2: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
6: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: terug naar het jaar 1970. En dat deden we tezamen met Joe Dolan.
1: Het is even na 7 uur. Je bent van harte welkom in Alfred van Dam's Muziekmuseum. Radio Seabreeze. Seabreeze.
0: En dat nummer dat is natuurlijk genaamd George Sutts, A Good Looking Woman. Hey, een hele goede avond. We zijn er weer met een uurtje lekkere, gouden oude muziek. Wat kan je zoal verwachten in dit uurtje? Nou, muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En ik heb zelfs iets uit de jaren 90. Ik heb Nederlandstalige muziek om kwart over en kwart voor. Verder hebben we nog een anderstalige plaat en misschien wel twee in dit uur. Normaal gesproken ga ik je dat soort platen vertellen. Vandaag even niet. Waarom niet? Ik heb een hele lange lijst. En daar ga ik lekker uit kiezen. Dus het is voor mij ook nog steeds een verrassing wat er allemaal gaat komen. En hoe het uur eruit gaat zien. Ik heb in ieder geval wel een hele hoop lekkere, rustige muziek voor je uitgekozen. Af en toe een wat steviger plaatje, maar we zien het wel. De volgende plaat is een hele mooie, hele rustige. Komt uit 1975. Het is een Nederlands werkje. Haar naam is Maggie McNeil. En het nummer is genaamd When You're Gone.
1: De parels uit zes decennia popmuziek. Van Dam's Muziekmuseum.

komt pas in bij de tekst van Life is a Rock. Wat kan die man wat verschrikkelijk snel. Wat is het leuk, hè? Reunion, zo is het bandje genaamd. Life is a Rock, but the radio rolled me. Blik op de klok zegt ons dat het alweer 15:15 geweest is. Tijd voor Nederlandstalige muziek. Hier is John Lamers en ik bewonder.

De Manfred Mann's Earth Band met de Spirits in the Night. Het plaatje kwam uit 1975. Daarvoor nog die plaat van John Lammers. En dat nummer was genaamd Ik Bewonder Jou. Nu tijd geworden voor La Belle.

hoorden we zo net nog even muziek van Labelle. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Het werkje dat kwam uit eveneens ook uit 1975. En nu horen we op de achtergrond nog een klein beetje die muziek van Roxette. De nieuwste plaat die we vandaag gaan draaien in dit uurtje van het Muziekmuseum. 1991, Spending My Time. Dan nu tijd geworden voor Jim Croce. I have to say I love you in a

begin van het uur heb ik je wat rustige muziek beloofd. Nou, bij deze. Het jaar 1971, Mark Hamilton en Comme je toujours envie de mer. Straks heb ik muziek voor je van een dame genaamd Kiki D. Dat nummer is genaamd Stay With Me Baby. Nu is het tijd geworden voor een man die nummers had onder andere als Adventure en The Escape. Je weet het wel, de Pina Colada song. Dit is een ander, 1980, het nummer genaamd.

hebben deze heren toch een bijzondere mooie muziek gemaakt, nietwaar? Nederlandstalige muziek, Cadans in het donker. En dat kwam uit 1983 alweer, zeg hij. Een jaartje eerder, 1982, bracht John Anderson een leuk plaatje uit, vind ik hoogst persoonlijk. En dat is deze. Dit nummer is genaamd Surrender.

0: the ball.
1: Dat is toch een prachtige muziek, hè? Kate Bush and Them Heavy People, 1979. Daarvoor nog John Anderson en Surrender. En een blik op de klok vertelt ons dat het alweer zo'n 4 minuten voor 8 uur is geworden. We gaan op naar het nieuws. En natuurlijk daarna de Kiddy Up Country van Tom Polderman. Met een of ander special had hij het, geloof ik, over. Hoorde ik ze vertellen van de week in ieder geval ergens. Hey, de laatste plaat is van de Rolling Stones, genaamd Angie. Ik zeg graag tot volgende week donderdag. Even over 7, dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. Graag tot dan. Bye bye.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Drugscrimineel Jan G. is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland, dat meldt het OM. In september werd hij opgepakt op verdenking van een poging tot smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne naar Frankrijk. De 28-jarige G. was op 1 september doelwit van een grote groep gewapende mannen die onderweg waren naar zijn huis in Overasselt. Er werd geschoten en een 51-jarige beveiliger werd gedood. G. zit in volledige beperkingen in vermoedelijk de EBI in Vught. Vrijdag wordt hij voorgeleid. In Brussel heeft NAVO-chef Mark Rutte gesproken met de Oekraïense president Zelensky over het belang van een vredesakkoord met Rusland op het gebied van energie. Ook spraken ze over het verschaffen van wapens. Het Verenigd Koninkrijk zou bijvoorbeeld meer Storm Shadow-raketten gaan sturen. Deze raketten hebben een groot bereik, waardoor Russische militaire operaties nog voor de winter verstoord kunnen worden. Het leveren ervan zou gisteren besproken zijn tussen Zelensky en de Britse premier Burnham. Er is door de Houthis een raketaanval uitgevoerd op het Al-Mashik-paleis in Aden, de zetel van de regering van Jemen. Er zijn 4 mensen omgekomen. De premier en alle ministers hebben de aanslag overleefd, aldus nieuwszender Al Jazeera. Volgens media die banden met de Houthis hebben, was de aanval gericht op een hoofdkwartier voor militaire operaties, geleid door Saoedische officieren. Aden ligt in Zuid-Jemen en is de tijdelijke basis van de internationaal erkende regering. Onlangs heeft de douane in Duitsland meer dan 90 exotische en soms giftige reptielen in de koffer van een 45-jarige man uit Mexico gevonden. Op het vliegveld van Keulen gedroeg hij zich erg nerveus, waarna zijn bagage werd gecontroleerd. In een shampoofles werden levende slangen gevonden en in sokken zaten hagedissen. Ook werden adders, ratelslangen en salamanders aangetroffen. Zo'n 30 dieren waren overleden. De man wordt aangeklaagd voor commerciële smokkel. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.

0: Voetmeister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Giddy Up Country met Tom Polderman.
8: Hello friends, this is Mike Turner, the banjo man from Minnesota in the USA.

0: I Don't Care, een fantastisch mooi nummer van Jimmy Lawton waar we mee begonnen zijn.
1: Giddy up country, giddy up go, giddy up go, giddy up country. Here's Tom Polderman.
0: Jawel, beste vrienden, een bijzonder goede avond. Het is donderdagavond en de hoogste tijd voor Giddy Up Country. Vanavond rond 8:50 brengen wij het eerste deel van een hele speciale aflevering op Radio Fibris in Giddy Up Country, namelijk de Johnny Cash Show. Deze show is in 1981 opgenomen in Ahoy, Rotterdam en door Tros Country, een programma van en met Gerard de Vries destijds uitgezonden. Een kleine, maar ook leuke bijkomstigheid in het programma is dat de Volendammer Spex Hildebrand met zijn band die dag ook aanwezig was in Ahoy in Rotterdam als onderdeel van het Wembley Festival wat daar gehouden werd. Ja, omdat Spex bij dezelfde platenmaatschappij zat als Johnny Cash, werd hem gevraagd om die avond een gouden plaat aan Johnny Cash te overhandigen. Nou, is dat leuk? Ik dacht het wel, hè? Oké, hier is hij, Spex Hildebrand.

0: Een van de Johnny Cash Show, welke in 1981 is opgenomen in Ahoy, Rotterdam. Ja, Johnny Cash is inmiddels alweer lang geleden, op 12 september 2003 om precies te zijn, zijn vrouw June Carter achterna gegaan. June Carter Cash om precies te zijn. Ja. Hij is haar achterna gereisd naar het hiernamaals. Hij stierf die dag in Nashville aan ademhalingsstoornissen als gevolg van diabetes. Het was in 1981 dat hij optrad in Nederland, in Ahoy Rotterdam onder andere. Hij heeft vaker opgetreden in Ahoy, maar 1981, dat was een speciale dag, want dat was een dag dat het ook uitgezonden werd door Tros Radio en Gerard de Vries. Die had daar het programma Tros Country en die heeft dat toen uitgezonden. Ik heb de originele band van Gerard de Vries gekregen met de opnames van dat programma. En daar kunt u vanavond naar gaan luisteren. Wordt dat gezellig? Ik dacht het wel.
1: Luistert naar Giddy Up Country, een programma van Ton Polderman.

Marcel Smulders, dat is onze eigen Nederlandse Marcel Smulders, laatste vrienden. Hij zong een fantastisch mooi liedje van Don Williams destijds, Some Broken Hearts Never Meant. En dat allemaal hier op Radio Seabreeze. Ja, straks kunt u gaan luisteren, zoals ik al gezegd heb, naar een speciale aflevering van de Johnny Cash Show uit 1981. En omdat we graag de hele show aan u willen laten horen en Giddy Up Country slechts 55 minuten duurt, zenden wij deze show uit de 1981 in twee delen uit. Vandaag om circa 9:50 deel 1 en volgende week deel 2.

0: luistert naar Diddy of Country, een programma van Ton Polderman.
1: En jawel, luister vrienden, dan is het nu tijd voor deel 1 van de Johnny Cash Show uit 1981, opgenomen in Ahoy, Rotterdam.
2: Bring my lady out in just a moment, right after this song. I want to feature the great 88, the wreck of old 97.

Folk dance, dance. Hit it, June.

Close your mind, I walk the line. I keep a close

We luisterden vanavond naar deel 1 van een historische uitzending van de Johnny Cash Show, welke in 1981 in Ahoy, Rotterdam is opgenomen en door het radioprogramma Tros Country van Gerard de Vries destijds is uitgezonden. Volgende week donderdagavond tussen 8 en 9 uur zenden wij deel 2 uit van deze legendarische Johnny Cash Show. De twee afleveringen van de Johnny Cash Show staan op de originele opnameband, welke ik destijds van cowboy Gerard de Vries gekregen heb. Luisteraars, ik hoop dat u genoten heeft van deel 1. Volgende week volgt deel 2. En ik kan alleen maar zeggen, stem dan ook weer af op uw eigen Radio Seabreeze. Europe's number 1, de gezelligste van Nederland. Een fijne avond verder en tot de volgende keer.

0: met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. Oekraïne beweert 6 Russische jachtbommenwerpers beschadigd te hebben op een vliegveld in het westen van Rusland. Daarbij zouden Neptun kruisraketten zijn ingezet. Het doelwit, een militair vliegveld, lag ruim 340 kilometer van de Oekraïnse grens. Er gingen al foto's met branden rond, maar die konden niet worden gecontroleerd. Volgens Kiev en Russische bloggers zijn inderdaad 6 vliegtuigen geraakt. Drugscrimineel Jan G. is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland, dat meldt het OM. In september werd hij opgepakt op verdenking van een poging tot smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne naar Frankrijk. De 28-jarige G. was op 1 september doelwit van een grote groep gewapende mannen die onderweg waren naar zijn huis in Overasselt. Er werd geschoten en een 51-jarige beveiliger werd gedood. G. zit in volledige beperkingen in vermoedelijk de EBI in Vught. Vrijdag wordt hij voorgeleid. In Brussel heeft NAVO-chef Mark Rutte gesproken met de Oekraïense president Zelensky over het belang van een vredesakkoord met Rusland op het gebied van energie. Ook spraken ze over het verschaffen van wapens. Het Verenigd Koninkrijk zou bijvoorbeeld meer Storm Shadow-raketten gaan sturen. Deze raketten hebben een groot bereik, waardoor Russische militaire operaties nog voor de winter verstoord kunnen worden. Het leveren ervan zou gisteren besproken zijn tussen Zelensky en de Britse premier Burnham. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
8: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
9: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
10: Heb jij ze al gezien? De Radio Sea Breeze t-shirts.
11: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
12: En er zijn ook Sea Breeze mokken en stickers te koop.
11: Ga dus snel kijken en bestel.
12: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Feel the breeze. Seabreeze AM.
13: Dit is de platenkoffer met Rob Hooft.
14: Ja. Platenkoffer 242, hartelijk welkom. En ik zie net Tom Polderman op zijn zundapje wegrijden. Nou, Tom, leuke uitzending. Tot volgende week.

En wat gaan we doen? Nou, we gaan lekkere muziek draaien en we komen ergens in 1963 uit. Maar we beginnen in 1964 met dat bandje van die vier jongens uit Liverpool. Hoe heten ze ook alweer? Geen idee. Het is een compositie van Lennon en McCartney. En het stond ook op de LP A Hard Day's Night. Een uitspraak van Ringo. Die kwam heel moe weer bij de rest van de groep en die zei, ik heb zo hard gewerkt, it has been a hard day's night. Covers van dit nummer, ja, die zijn er ook, van Cliff Richard bijvoorbeeld. En The Golden Earrings, I'll Be Back, hier zijn de Beatles, en in de film komt het nummer niet voor je.

En dat waren de Beatles, een I'll Be Back. We gaan draaien een nummer van de Four Seasons. En die hebben hun naam te danken aan de componist Vivaldi. En de nummer is getiteld Sherry. En daarna gaan we een nummer draaien van Tracy Day. Allebei uit 1962 trouwens. En die heeft een antwoord gegeven op dat nummer van de Four Seasons, dat Sherry heet. En zij noemt zich Jerry en zegt, I'm your Sherry. 1962, eerst de Four Seasons en dan Tracy Day.

En Tracy die kwam met dit nummer niet in de hitparade. De Four Seasons met het nummer Sherry wel. Engeland nummer 8, USA nummer 1. Nederland zelfs een nummer 7. En België 15. Wat ook wel leuk is, nog een keertje doen. Dit noemen ze zogenaamde answer songs. Antwoorden, liedjes. Daar gaan we er nog een doen. En die is dan van Neil Sedaka. En die werkte samen met Carole King. En die maakte met z'n tweeën ook af en toe wel eens een liedje. En dit keer heeft Neil een liedje geschreven voor Carole King. En dat heet Oh Carole. En daar had hij een aardige hit mee in de USA nummer 9, Nederland nummer 1 en Engeland nummer 3. En het antwoord komt van Carole King. En die heeft ook een nummer geschreven. Dat kwam niet in de hitparade. En dat is weer getiteld Oh Neil. Maar eerst Neil Sedaka.

0: told that gal not to play them daggone Neil Sedaka records.
1: O'Neill and O'Carroll. Neil Sedaka en Carol King. Nu naar een rockgroep, tenminste, ja, dat was het in Nederland, was een rockgroep. En die heeft niet zo lang bestaan, maar in 1969 hebben ze 2 singles uitgegeven. En ik ben zo vrij geweest om daar 1 single van te maken. Dus ik presenteer nu de single A en B kant van George Cash. En die kwam uit Amsterdam in de hitparade, jawel, het eerste nummer op nummer 10. En het tweede nummer wat we gaan draaien, dat kwam niet hoger dan 38. Beide zijn composities van Hetzel de Vries. En de zang wordt gedaan door John Hendricks. Hier zijn George Cash met Achtereenvolgens, Nightingale en Thanks for the Love.

Ja, dat waren achterin volgens George Cash met een single die nooit is uitgebracht. En de tweede nummer vond ik wel gaaf, hoor, met die faseverschuiver Thanks for the Love. Daarna draaiden we de Searchers uit 1964. En dat stond op een LP in Amerika. Die was getiteld Meet the Searchers. En het stond op een LP in Engeland en Europa. En dan heette de LP Sugar and Spice. Altijd op B-kant en altijd het zesde nummer. Don't You Know, compositie van Box en Hall. Nu over naar Jerry and the Pacemakers 1963 met een compositie van Larry Williams. Die schreef het nummer in 1957 en had er helemaal geen succes mee. Jerry and the Pacemakers ook niet trouwens, maar de Beatles, die hadden hem ook opgenomen. Daar werd het een hit voor in de USA en ze kwamen op nummer 25. Maar ik draai de uitvoering van Jerry. Hier is Slow Down.

Het was 1963 en ik had al wat singeltjes geruild en gekocht voor 2 kwartjes of 1 kwartje of wat dan ook. Maar dit was echt de eerste single die ik kocht. Ik had daarvoor nog nooit een single gekocht in een grammofoonplatenzaak. Cliff Richard met een compositie van Cliff zelf en Bruce Wells kwam in Nederland nummer 5 in de hitparade, Engeland nummer 2, Duitsland nummer 2 en België nummer 7 met het nummer Don't Talk To Him. En de achterkant die heette Say Your Mind. En van Cliff is het een heel klein stapje in 1963 naar The Shadows. Met een compositie van Hank B. Marvin en Bruce Wells. We draaien de B-kant van de single Shindig. Die stond namelijk op de A-kant. En het werd uitgegeven op het label Columbia. Hier zijn The Shadows met It's

0: Radio Seabreeze hoor je de mooiste gouden ouwe. Gouden ouwe. Gouden ouwe. Vermengd met een vleugje nieuw.
1: Dit is de platenkoffer.

In Amerika een grote hit voor de Cascades en hij kwam nummer 3 daar in de hitparade. En toen dacht de heer Den Braber, die dacht ik ga die tekst eens even vertalen en daar ga ik een liedje van maken voor Rob de Nijs. Jawel, in Nederland kwam het singeltje op nummer 17 in de hitparade en stond er 4 weken in. En de B-kant van de single weet ik ook nog, dat was namelijk, ik kijk niet, dat je niet meer naar een schatje. Voor Sonja doe ik alles. We blijven in 63. Rob de Nijs had zijn Lords. Johnny Alain had zijn Jumping Jewels. En die kwam ook met een single, maar die singelde helemaal niks. Op de B-kant stond het nummer Break on Me. En op de A-kant stond een compositie geschreven door Anthony. En die was getiteld Count on Me.

gaan we 10 jaar verder in tijd. Van 63 gaan we naar 1973. Zelfde titel, Count On Me. Een nummer wat gezongen wordt door William St. James. Gecomponeerd door B. Kirkland. En het stond op de LP A Song For Every Mood. En het label Reprise. Werd het een hit? Nee, het is helemaal niks.

En dat waren Barclay James en Harvest uit 1975. Een singeltje was het. Het was getiteld Titles en op de B-kant Sweet Jesus. In Nederland nummer 11 in de hitparade, USA 107. En dat was een compositie door John Lees. Nu gaan we naar de Moody Blues. I know you're out there somewhere. Justin Hayward schreef het nummer en het stond op de LP Sur la Mer.

dit was de platenkoffer voor deze week. Volgende week weer een nieuwe. We gaan eruit met de Hollies, Mono, Baby, That's All. Dag.

0: nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. In het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Kroatië de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van Hajduk Split. De enige goal van de Amsterdammers werd vlak na rust gemaakt door Davy Klaassen. De wedstrijd werd in de 76e minuut stilgelegd nadat er door fans van Split massaal vuurwerk werd afgestoken. Er ontstond zoveel rook dat beide ploegen ongeveer een kwartier naar de kleedkamer gingen voor de wedstrijd kon worden hervat. Het verlies is opnieuw een tegenvaller voor Ajax dat in de Eredivisie op een vijfde plek staat. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. Oekraïne beweert 6 Russische jachtbommenwerpers beschadigd te hebben op een vliegveld in het westen van Rusland. Daarbij zouden Neptun kruisraketten zijn ingezet. Het doelwit, een militair vliegveld, lag ruim 340 kilometer van de Oekraïnse grens. Er gingen al foto's met branden rond, maar die konden niet worden gecontroleerd. Volgens Kiev en Russische bloggers zijn inderdaad 6 vliegtuigen geraakt. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
10: R. Are you ready for Freddy?
11: Say yeah!
10: From Nashville, Tennessee, yeah. Music City, USA, yeah. It's the Freddy Cannon Show.
12: Good day, sunshine, and welcome back to the Almost American Breakfast Show. And here we are, taking off.

This is the Freddie Cannon Show.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Frankrijk is bij de ingang van de kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl. Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. In Frankrijk is bij de ingang van de kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl. Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen.

0: laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze. Binnen enkele weken komt Antonio Costa, voorzitter van de EU-leiders, met een nieuw voorstel over de begroting van de EU voor de komende jaren. Over het oorspronkelijke voorstel ontstond veel ophef. In Frankrijk is bij de ingang van de kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. En tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt een regengebied over het land. En het wordt bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Here's a refreshing change. The new spring freshness of a Consulate cigarette. Menthol Fresh. Consulate combines rich Virginia tobacco, an all-white filter, and cool menthol freshness. Cool, fresh Consulate. Cool as a mountain stream.

jij het beste uit je radio wilt halen? Blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. In Frankrijk is bij de ingang van de kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Herman.